0: met jou.
1: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Beter alternatief.
3: Yeah!
2: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

gemak. Ek het geland, ek het gesorg, ek het volhard, ek het gevat, ek het gelos, ek het geslaag, ek het genoeg.

jy dis ek, ek het vergeet om te dans, maar ek kan drijf as jy nie op my voete staan. Nie

0: al jou gunsteling musiek net vir jou. Bok Radio.
1: Breek in die donker, vind jou stem. Lichte wat flikker, een nieuwe begin.

0: samen de volk in lijn.
1: Jij luistert naar Bok Radio. Neem ons aan waar ook al jij gaat. Bokradio.co.za. Net voor jou.
2: Daar is niks.

0: word opgemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en Stem.

0: Dit is nou 7:00 en in die nuus. Meer as 300.000 mense gedwing om uit hul huise te vlug weens veldbrande in Frankryk en Spanje en grensbestuursowerheid maak beduidende vordering.
1: Op 98.5

0: Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot zwaar werk. 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 paardekrag voorakker. Foute aan commercial vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foute aan commercial vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
1: FM Bok Radio.

Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You. Bring ons aan 8 uur toe. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop. Aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. Het is tyd vir die nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Big Barton, Yulandi

0: maak het alles los.
1: Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot op Bok Radio en Bok TV.

0: Franja Du Plessis, Gimme Boersie in hier op Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbos. Jou paspoort uit die stad. Besoek safariouthdoor.co.za.
2: Met Martin, Yulandi en

0: παλιό, ρέτε στο Ναβία Country. Μα είστε the 90s cold. Αχ, ακάω φανή ρινίβε. Country με σίκο το πει top 10 τρέφερ σπερόρε λέει. Μα λέκερ is country. Ακ βιλ δόη. Ακ βιλ δόη φουλ in my boots. Wat ik αν είναι νου ανέτ νι, μα γewoonlijk ανέτ. Jouw cowboy hoed. Hij is nou, jij kan om mijn bare voor vandaag. Morgen tussen 10:30 en 11 geef ik weer die volgende twee country top 10 liedjes.
1: Om kantoor meubels te koop hoort niet zo frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. Bij Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
3: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
4: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
5: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Bokke Radio, jou klankbaan.

0: een treffer na die ander. Bok Radio, ook op Bok FM.
1: Jy kers aan my hier op Bok Radio 98.9 FM. Hallo en welkom hier op 'n donderdag aand. Nou, watter kos dink jy?

0: Jacobus, daarom met die aand verby ons, maar nou is het eerst tyd vir jou samensweringsteorie vir vandag.
1: Een samensweringsteorie is die idee wat die gebeurtenis toeskryf aan een geheime komploot in een groep machtige mense of organisaties.

0: Piesangskulle hier op Bok Radio, 7 minute voor 3.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H Show met Heinrich Duplo.
2: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
1: Verkeer.
0: Verkeersnieus gauw vir jou, Rhodes, net daarby Southern Cross weg. Constantia is daar ongeluk, nooddienste is tans op die
1: tier onder die invloed van die Triple H Show met Heinrich Duplo.
2: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
1: Verkeer.
0: Verkeersnieus gauw vir jou, Rhodes, net daarby Southern Cross weg. Constantia is daar ongeluk, nooddienste is tans op die toneel en dan ongeluk by Chakkerweg.

0: Smok Radio, Liesel Pieters, 25 minute voor 4.
1: As ek vraag, as ek bloei, as ek aan is van my geef vir jou.
0: Kijk genau die weekse top 10 van die Smok Radio, top 20 drooms en droom, en benieuws my is met toelaats op nummer 10. Dit is Juanita Du Plessis op 1 plek van 10 laas week met Blij in jou baan.
1: Kijk eens bak aan jou, dan kunnen schoot laat land. Jij rij in jou
2: hart op vreemde lucht.
0: Dirk van de Westhuizen met amper laas week op nummer 3.
3: Instelling van naam. Het jij geweet, jy is die rede vir jou.
4: Hey, hey.
0: Dan op nummer 7 is het Danny Smoke met Naam Weggooi. Op 1 positie van 8. Op nummer 6.
5: Dit
0: is Dion Roo met Die Ergste.

0: Lekker erin en rijf jou om hier af te schop. Het is die eens Jordaan en ik voor storms kom voor de draai Dylan en die piesangs geloof ik veel gewoon door. Hier is uitklok neergebring dier ene maaite Jouta Zeeën Monique somt jou tot met 7 uur. Dit is nou is tijd voor die vergeten 5. Gaan dit die eerste keer wees? Want Zeeën kan daar stap met een wen in die week.
1: Oh, kijk, ek weet nie. Ek weet
0: jo, wel. Ek gaan teen vrijdag uit.
1: Ek moet sê, ek is vandag nie confident in die, dat ek gaan wen nie, maar ek is so mal oor die liedjie, dat ek nie omgee nie.
0: Oef, muziek vir my oor, okay, so. Vandagse thema, alles te doen met geldjies. Ek weet wanneer het kom by geldjies. Ons met mense wat baie het, en ons baie mense wat min het.
1: Feit het.
0: Ek lees so aan die middelkant.
1: Ek denk ons allemaal, as ons eerlijk is, kan doen met een bietjie meer.
0: Ek is aan die verkeerde kant van die middel. Maar ek is daar. Okay. En wanneer het kom oor, jy weet, liedjie skryf, oor geld. Jy weet, ons droom... jy weet, dit kan een las wees, baie mense sien dit as een las, geld, kan nie geluk koop nie.
1: Of kan dit?
0: Groter leen het ek nog nooit in my leven gehoor, nie.
1: Hoor jy, ek huil eerder in een fancy sportscar, as wat ek huil in die reen.
0: So ek moet sê, van die boodskap wat hier gekom het, ek kan eerlijk word nie sê of iemand myne hier gestuur het, nie. Ons gaan maar kyk. Die is heel wat. Hier is die nummer 1 treffer wat deurgekom het, want het kom by geld en muziek.
1: Hey!
0: Lucas Maria.
2: Ja.
1: En waarheid van ons allemaal.
0: Dit is groot waarheid.
3: Ek so kon doen met 1 miljoen.
1: Hey!
0: Preek.

0: Stel een brood met zijn tolzuikbrood.
1: Tja-ching!
0: Zo is het niks, hè? Get the fuck out in die gaf van die gp. We gaan hier zo met jou. En ons kijk nou. Je vergeet de vibe. Is likkie zo erg geld? Nee. Dat is gewoon een gezellig beweer. Kan ik weer zeggen, ons het getel.
1: Mm-hmm. Ons zit met een probleem.
0: Ons zit zo goed getel, zoals wat... Twee semi-functional groot mensen op een maandagmiddag in die tijd kan tel. En ik kom luister van die stem dat is ons kruid.
2: Nee, jammer, Jan. Los handen, Monique. Vandaag. Okay,
0: Monique, wat gaan het met... Johannes Kerkorrel se heelbrouw. Ek het gegaan met The Flying Lizards in Money. So hierin gekry.
3: Zian, goeie keuse.
0: Dankie.
3: Dit is vir gee, maar dis Afrikaanse radiostasie hier. So gaan met Monique moet gaan vandag.
0: Hoekom kry ek nie hierdie tipe stemme as ek Afrikaanse liedjie kies?
1: Die probleem is, Zian. Jy is net nie so goed in hierdie games as wat ek is nie. Heelbrouw is die beter liedjie.
0: Okay.
1: Het is nou maar net. En jy sikkel.
0: Ga met jou mening maak, soos wat ek doen op het sondagochtend as ek my eierkie bak.
1: Okay.
0: Met een knippie sout.
4: Aha. Hey, gooi een bykie die vleende hakke dus.
0: Sê, daar
4: ek kom. Nee. Jan, jy het my woud vandag.
0: Hy het eindelijk iemand met smaak. Graapie.
5: Jene toch, nou wil ek Empire Records kyk. Definitief is Jan vir die wen vandag.
0: Sien jy?
1: Sjoe.
0: Okay.
1: Maar dit sit ons met een probleem.
0: Ja, ons het een situasie, so ons is gelijk.
1: Ek kan nie geloo, ons het somehow weer gelijk op geëindig nie.
0: Ek kan het ook nie geloo nie, ons gaan nie weer tel nie. Die eerste keer was hel, ek kan het net een keer een dag doen. Wel, hier kom die wenstem nou
1: nie. Nee, ons het klaar die stemme getel.
0: Ja, nee, dit tel nie meer nie. So wat ons gaan doen, is ons gaan een albuis inspeel. So ons gaan maar begin met die rustiger ene.
1: Is a win. A win is a win.
0: Okay, yes, heel brouw. Gaan jy kry tot by die verkeer. En dan daarna, die vleende Agadessa.
6: Homan sit by die straatcafés.

0: Party 50 Grand. Er is weer een weer beter alternatief. Die is uitlokken en gebrengd door NMI te Jouta. Vanaf kom je te kan weer soms jou zo 4 minuten voor 6. Want zit jou Nies aan die kom. Wel Monique die Nies.
1: Of weet. Ah ja, je doet van mij.
0: Oh.
1: Jij gaat nooit weten.
0: Alsjeblieft, nee. Net aan die andere kant van jou Nies is dit laatste week van
1: Letterlijk een quiz.
0: So wat ons doen is, ons het klomp vrouw voor jou. Al die antwoorden begin alles met diezelfde letter.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So ons 90 secondes op die klok. Mm-hmm. Jy krijg punt as jy reg is. Natuurlijk, vraag gereg beantwoord. En dan vir elke derde vraag wat die deur is, krijg jy een extra punt. Okay. So het laatste week R2000 meat hamper weggegeef van Grounds Meat and Deli. Ons het nog een prijs van Grounds Meat and Deli vir hierdie week.
1: Woehoe.
0: Wat is dit?
1: Ons sal vir jou later sê.
0: Ja, jy moet wacht en sien vir daai
1: uitkie.
0: Vir nou moet jy inskryf.
1: Mm-hmm.
0: Okay, want dis hier die prijs wen. Op een vrijdag is die persoon met die hoogste telling die week, stap hy weg, met die prijs van Grounds Meat and Deli.
1: So makkelijk is dit.
0: Raar gevonger, so eenvoudig. Het kan nie meer of minder eenvoudig wees.
1: Dit kan nie makkelijker wees
0: wat
1: nie.
0: Wat ook al die makkelijker weergawe is, that one. Okay, so. So, hoe skryf jy in? Wel, jy stuur vir ons een boodskap,
1: mm-hmm.
0: en sê vir ons, tussen die letter M en Z, wat is jou gunsteling?
1: Dat was net een rechte antwoord.
0: En is R.
1: Nee! Sisia.
0: Okay, 074-2009-89, jou gunsteling letter tussen M en Z, en ons bel jou dalk net so na die Nies nie weer.
1: Okay, mm-hmm.
0: Laaste liedjie oor geld, mees ikoniste een.
1: Mm-hmm. Oh!
0: Ikoniste een. Kenny Rogers gaan ons kruid met die Nies.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Bok Radio hoofdtrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Ramaphosa vra Verenigde Afrika om wêreldwye uitdagings aan te pak. Public Interest South Africa verwelkom Andrea Johnson se bedanking.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. President Cyril Ramaphosa sê Afrika-lande moet saamstaan om groeiende wêreldwye uitdagings aan te pak en ontwikkeling op die vasteland aan te dryf. Hy het tydens die opening van die 7de Pan-Afrika Parlement in Midrand gesê Afrika het steeds te kampe met gevolge van konflik, ekonomiese onsekerheid

Marshmallow en Pink Sting. Word genoem Dreaming. Ja nee, mens moet nooit ophou om te droom nie. En vooral, jy moet groot droom.

0: Nee, die rechte noot, nee, die rechte tyd. Bok Radio.
1: 15 minute oor 9, dit was On Break My Heart, net hier op Bok Radio, Bok TV, ja nee, so bykie vroeger het ek nou gesê, bykie later gaan ek bykie so net een lekker keierkie in, sy daarby al Risa en Karen hulle, so ek sien al ons baie uit en ek moes vir julle net gesê, lekker of een shout-out gegooi dat daar al Risa, so ja.
2: My al my ou, ek reis om met die hele robot mis, dankie vir die shout-out hoor. Het eindelijke uitwerking op my.
1: Daar sy, ja nie, dit is hoe ons dinge doen, net hier op die aanskof. Dit is nou jou 80s dubbelspel, Bruce Springsteen, Glory Days, gevolgd deur Dolly Parton's 925.

0: Radio Harder as a windpomp en nog gesis. Wanneer die son sak, word die nag wakker en is tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aan met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, met hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselska, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat Aan met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nag begin.
1: En is hartelike goeie naam, baie baie welkom hier by Laat Aan met my Gerard Skaap. Lekker man, maandag tot donderdag van 10 tot middernag. Baie dankie aan Brent Wayne de Wet, hy is morgen aand weer terug op sy pos. En dan kyk hy weer van 7 tot 10 saam met jou. As my stem so bietjie anders te klink, lyk my die ou griepie het my so bietjie beet, maar weet jy wat, niks hou my weg van jou af nie. Ek is hier, ek het my so bietjie gedokter, en ek gaan saam met jou kuier van nou tot en met middernag, net hier op Bok Radio, Bok TV, en ek het die lekker muziek saam met jou, wat ons gaan speel, en ons gaan net lekker saam kuier, en ek praat natuurlijk vanavond oor

vlastnění propir je, en mag zeggen, ik krijg jou deel, een zak vol geld en een klein kasteel, wat uitkijk voor die zee. Hulle sê dit was in 38, Smith & Wesson, iemand hoor die geluid, hy roep die nachtwacht en sluit die deur oop, en vloek hard op uit en sê, bel die politie by 7.0.

0: Groete van Huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: Daar is hy, 6 minute na 11 uur op Bok Radio. Groete van Huis tot Huis is natuurlijk vir ons expats, ons manne wat in die buitenland is, wat daar werk, wat ook tydelik daar werk, die H2A manne, manne soos Hendrik wat in New York sit, en nog steeds luister na ons, en nog steeds contact hou met Suid-Afrika, Speenseen in Minnesota. Hy het nou vir my video gestuur, daar waar hy by die, ek dink hulle is bezig om voer te, by mekaar te maak daar, maar dit video, ek nie video speel, ek meen daar is klank by my, ek kan sien die man werk, hy is bezig daar, sy naam is eindelijk Jacques, maar hy noem homself Speenseen, want hy werk in een melke, op een melkplaas, maar ja, hallo Speenseen.
2: Lekker geraad, goeie dag, Speenseen, bezig met kuilvoer, vir die koeie,
1: as hy.
2: Dankie vir jou show, goeie.
1: Is bezig met kuilvoer daar vir die koeie, daar is hy Speenseen, hy is natuurlijk een van ons gereelde inskakelaars hier by Bok Radio, en natuurlijk hy is een van ons manne wat ek sê, groete van huis tot huis. Baie dankie daarvoor Jacques, ek waardeer jou boodskap altyd, en dat jy altyd ingeskakel is. So ja, as jy in die buitenland is, stuur vir ons stempels hier deur op 074-2000-989. Is altyd lekker om van ons Suid-Afrikaan, of van ons landsburgers wat in die buitenland werk of bly, laat hulle nog steeds met ons contact hou, en dan kan jy sommer een boodskapje uitstuur vir jou geliefdes wat nog hier in Suid-Afrika is. Dit is waar oor groete van huis tot huis gaan. Jy is ingeskakel by Bok Radio, 7 minute na 11, ek is Gerard Skaap, saam met jou, tot en met middernacht.

0: Kan ek met jou praat? Dis Bobby van Jaarsveld, net hier op Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief. En dit is nou 25 minute voor 12. Ek het gevra die, ek staan bekend vir my universiteit en my eike, my straat wat met eike bome omring is. En natuurlijk ook die eike stad. En ek dink dit was, soos die Engelsman sê, a dead giveaway. Ach, maar het was net pret gewees. Ek het soveel reaksie gekry op ons WhatsApp-lijn. En ek het ook luisteraars op TikTok, wat onmiddellik gesê het, Stellenbosch. Ja, en ja, ons praat van Tersia, Oom C, ja, en Adele, wie was daar nog? Luna Moon, sy is natuurlijk in Namibia, en dan het ek ook gehad nie so vir Lana. Lana het ook vir my laat weet, Lana het vir my een stempos gestuur. Hoe gaan het daar met jou, Lana?
1: Hoe gaan het? Ek sal sê Stellenbosch.
0: Daar sê Stellenbosch is absoluut reg.
1: Ons is so lekker gekeur met Tolu Dalse program gister hier. Was so lekker om sy verjaarsdag te vier saam met hom en sy familie te word. Prachtig voor gewees.
0: Ja, shame, 84 jaar. Hy is nie 84 jaar oud nie. Oom Tommy is 84 jaar jonk. Nou ja, jy stel, ek het gewonder, waar is jy in die wereld? Ek het jou nogal gemis, want jy is gewoonlik ons baie vinnig, en altyd as ek iets uitstuur, maar die vraag was, natuurlijk, ek wil geweet het, waar is ek, en ek het een paar leidrade uitgegeen, maar is eindelijk Stellenbosch, maar sy sê, naand Gerard, ek het nou net jou vraag gemis, maar ek wil net sê, ek luister wel na jou, ek was net bykie bezig, maar is daarom nou in die bed, jy stel, baie, baie dankie, en toe het sy nou achtergekom, dit is Stellenbosch, maar ja, baie dankie vir jou boodskap, ek waardeer jou boodskap, ja, dit is nie pots nie, Stellenbosch hoor, hulle het ook wel een universiteit, maar ja, dis Stellenbosch waarna ek verwijs, en dan een boodskapje gekry van Karinkie, sy sê Stellenbosch, daar sê baie dankie, en Alwyn en Linda sê ook Stellenbosch, nou baie dankie daarvoor, en ja, dit is lekker om met julle te gesels, en dankie vir al die boodskappe, o ja, en Raptor, hy staan bekend op TikTok as Raptor, maar is eindelijk William, hy het ook gesê Stellenbosch, hy is daar in Georgia, in Amerika, hy werk daar op een pekeneet plaas, en ja, hy kom nou December, kom hy af, en dan gaan ek en hy definitief, dan gaan hy uitgesê, ons moet mekaar bykie ontmoet, hy wil my ontmoet, so ja, ons moet definitief by mekaar uitkom, dan Ilana weer, Ilana?
1: Ja, ek is self daar dan, 87 jaar jong, net so. Ouderdom is dit die nummer, is al wat. Ons tyd is net genadig, so ons leven van nou, ons droom het morgen, dit is wat ek altijd sê.
0: Absoluut, baie baie dankie vir al die boodskappe. Die tyd loop aan, dit is 23 minute voor 12, en ek gaan so skyns voor 12 gaan ek groet, maar ons het nog een bykie muziek wat ons gaan vat tot die tyd toe. Bly ingeskakel, jy is by Bok Radio, Bok TV, dit is lekker om saam mee te keir.

0: Level 42 hier op Bok Radio, Bok TV, Running in the Family. Dit is 14 minute voor 12 en basis tyd vir my om te groet. Ek het natuurlijk my gedagte vir die dag. Baie dankie aan allemaal wat deelgeneem het en saam gespeel het en saam voice notes gestuur het, wat ons met lekker ingeskakel het. Ook natuurlijk op my TikTok kanaal het van ons luisteraars ingeskakel en ja, dat is plek vir allemaal hier by Bok Radio, Bok TV. Respect word nie gemeet aan groot gebare nie, maar aan die klein dingetjies wat ons elke dag vir mekaar doen. Hoflikheid raak nooit uit die mode uit nie. Dit is baie waar. Dis een klein, is een kort boodskapie, maar hoor net hier so, respect word nie gebeet aan die groot gebare nie, maar aan die klein dingetjies wat ons elke dag vir mekaar doen. Hoflikheid raak nooit uit die mode uit nie. Dit sal nooit uit die mode uit raak nie. Daar is nie een tyd aan dit nie. Dit is maar net, hoe sal ek sê, die Engelsman sal sê, it's cast in stone. Hoflikheid sal nooit uit die mode uitgaan nie. Ja, baie dankie dat ek vanavond saam met jou kom kuier. Baie dankie vir elke boodskapie, baie dankie vir elke stempels, baie dankie vir elke saamkuier en interaksie. Dit was my verskriklik lekker gewees om vanavond saam met jou te kuier. Ek is morgen aand, as dit so vir my bestem is, as ek morgen aand weer op my pos van 10 tot middernacht. Wat jy ook al doen, bly in geskakel. As jy dalk nou op pad is huis toe, ry veilig, as jy klaar by die huis is, dalk gaan jy nou doeks, of dalk sal jy sê, hey, ek is een nachtuil. Ek het een paar nachtuile wat ingeskakel is, dan moet jy dit nou geniet, drink een koppiekie lekker thee, en ontspan lekker, maar hou jyself lekker warm, en wees veilig. Dis al wat ek jy wil sê. Maar jy moet nou een wonderlijke aand hee, en baie dankie vir die saamkuier. Dit was verskriklik lekker gewees, om saam met jou te kuier. Tot ziens.
1: Gezeg is hoe moet dat wat je op ik doe. En als je mij zo, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij, jij mij verleid.

Gezellig is uw dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verlei.